0: De hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een vierde strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non

0: Dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien, bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweerkanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Best goed voor lokale radio.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

lijsten. Wachten tot we allemaal of helemaal zijn uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan niet.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-en-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: But you're just a boy.
1: Radio Aalsmeer. Lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker drie Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog. Het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter. Yeah.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. En op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. Eén persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. En de elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Lekker Hollands. Met Dennis.

Dat is dan weer tot de klok van 2 uur het programma Lekker Hollands. Leuk dat je ingeschakeld bent bij Radio Aalsmeer. Misschien heb je hiervoor ook nog het gezellige programma Jazz met Kees natuurlijk. Hè. Het programma nog steeds. Hè. Natuurlijk, dat was hiervoor natuurlijk 2 uurtjes lang heerlijke jazzmuziek. En dat is, mocht je dat gemist hebben, kan je het altijd weer terugluisteren natuurlijk op de website. Dus dat kan altijd. Ik heb natuurlijk weer 4 interviews. En de eerste is nog niet hier in de studio aanwezig. Maar ik ben bezig om te kijken waar die is. En anders wordt het misschien wel een telefonisch interview. En dit keer, tegenwoordig, eigenlijk sinds vorige week, heb ik beeldbellen. Dus dan zien we toch wat bewegend beeld. Dat is misschien wel even leuker. Dus dat allemaal straks. Maar we gaan eerst eventjes in afwachting van de eerste zanger. Want het is deze keer, het is een zanger. En hij is waarschijnlijk onderweg. Of hij staat in de file. Of hij, het staat niet goed in zijn agenda. Ik zie daar wel nu een auto aankomen. Misschien is het hem wel. Kijk, dat is wel handig dat je toch naar buiten kan kijken natuurlijk hier. Het zou best kunnen. We gaan het meemaken. We gaan eerst in ieder geval nog natuurlijk uiteraard een plaatje draaien. En dat plaatje komt uit de jaren 80. En we gaan eventjes naar het goede doel. En die hebben een plaatje gemaakt. Die is best wel lang. Dit is 4 minuten 45. En dat vond je in die tijd, in de jaren 80. Maar dat vond je niet echt zulke hele lange platen. Of het moet een live versie zijn. En dat is deze. Hier is Nooduitgang.

0: Ja hoor, de live versie van Notengang. Dit was het goede doel. We gaan even een stukje terug in de tijd. Dit is in de jaren 60. Teddy Scholten, met een beetje.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje. En dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn. Goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

Maar toch ben ik blij dat mijn hart ook geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw? Zeg ik nu.

0: Dankjewel, hè.
1: Ja, Bluff. En dit was Aan de Kust. Doe er even eentje van Danny Vroeger. Is dit morgen is niet beloofd. Dat is de nieuwste van hem.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Ja, dat was Robert van Hemert en Mona Lisa. En dat allemaal hier op Radio Aalsmeer, het programma Lekker Hollands. Leuk dat je erbij bent, want allemaal Nederlandstalige muziek. Dat is wat de klok slaat natuurlijk met deze twee uurtjes. Ja, het schuift allemaal een beetje op. Degene die als derde zou komen in het programma vandaag, die had al eerder deze week, had gisteren of ingisteren al afgezegd. Volgens mij ziek of zo is hij. Ja, die is ziek. Maar dan konden we diegene die nu zou komen, die konden we zetten op 1 uur. Dus die komt om 1 uur. Dus ik heb je hebt het wel gehoord, eventjes niks. Maar straks, rond de klok van 1:50, dan heb ik er één. En wie? Ja, als je dat wil weten, moet je gewoon lekker blijven luisteren. De volgende is van onze enige echte grote vriend. André Hazes, zeg maar niets meer.

Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Oh jee, ja, dat was hem dan. Raymond van het Groene Woud en liefde van voor muziek, ja precies. Oké, ja, we gaan naar het volgende item en dat is natuurlijk... we gaan iemand bellen en hij hangt aan de lijn.
1: Hey Dennis.
2: Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Nou, zeker wordt het tijd voor een interview. En ja, de eerste heb ik, ja, die heb ik dus aan de lijn hangen. En ja, het is niemand minder dan natuurlijk. Ik moet even kijken, want het is, we hebben allemaal dingen zitten veranderen. Maar hij staat gewoon op de plek waar hij hoort staan. Jan Brink, een hele goede middag.
3: Ik zeg goedemiddag allemaal.
0: Allereerst, hoe is het ermee? Ben je lekker je zondag aan het... vermaak je een beetje het zondag?
3: ik vermaak me sowieso wel. zelfs met de regen die we hier hebben. Want
0: ja, precies.
3: We pakken hier de lucht uit om in het mooie huis te rijden.
0: Ja.
3: Maar we vermaken ons wel. We hebben vanmiddag hebben we een heel mooi feest. Een verjaardag eigenlijk waar we naartoe moeten. Dus
0: okay.
3: We vermaken ons ook weer.
0: Okay,
3: dus we zijn lekker druk bezig.
0: Ja, precies. Dus je hebt straks nog een optreden. Dus eventjes nog op zondag. En is het dan dat lijkt me dan niet in de tuin dan deze keer? Of is het in een tentje of zo? Wat?
3: Nee, ik hoop dat het niet in de tuin is, maar dat verwacht ik eigenlijk niet. Ik heb daar vaker opgetreden. Het is een bedrijfsfeest, zo moet je het eigenlijk zien. De eigenaar daarvan, die ken ik redelijk goed, die is jarig en die doet dat dan eigenlijk voor het hele bedrijf.
0: Ja.
3: Dus daar zijn we uitgenodigd. Dus ik mag daar acte per hand geven. Dus ja,
0: geluk.
3: Het is binnen als het goed is in een hele grote loods. Dus
0: precies.
3: Dan zijn we er al.
0: Kijk, leuk. Hey, wat is een beetje, ja, voor de mensen thuis die jou niet kennen natuurlijk, wat is een beetje jouw repertoire? Wat zing je een beetje? Zeg maar.
3: Maar laat ik beginnen dat al die mensen die mij niet kennen, die moeten me natuurlijk zo snel mogelijk leren kennen.
0: Zo is het, ja precies.
3: maar het is, ja, wat ik eigenlijk zing, dat is eigenlijk alleen maar Nederlandstalig, het levenslied. Dingen die ik zelf heel mooi vind en prettig vind om te zingen. Onder andere André Hazes, maar dat geldt denk ik voor bijna iedere Nederlandstalige zanger.
0: Dat denk ik ook wel, ja precies.
3: Liedjes van ook Frank van Etten, maar zeker de liedjes van Jannes. Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar dat zijn dingen die ik hartstikke leuk vind. De liedjes van Robert Water overigens ook niet vergeten. Dat zijn de dingen die ik wel het liefst een beetje doe.
0: Ja, precies. Ja. Hey, en wat is nou op dit moment jouw grootste podium geweest?
3: Ik heb best in het verleden al best wel wat grote dingen mogen doen. En heel eerlijk gezegd had ik daar nooit bij stilgestaan. Maar een aantal weken geleden stond ik ergens te zingen. En dat was in Nijmegen op de Vierdaagse.
0: Ja.
3: En toen zei de vader van Kobus Engels tegen mij. Nou, Jan, dit is het grootste podium wat je ooit gehad hebt.
0: Oh, kijk.
3: Want er komen nu ongeveer 50.000 mensen voorbij. En
0: zo,
3: toen dacht ik van
0: precies. Ja.
3: dat is waarschijnlijk wel het grootste podium.
0: Ja, precies.
3: Maar podiums, 2, 3, 4.000. Man, dat is vaker voorgekomen. En waar ik heel trots op ben.
0: Ja,
3: ik mag 12 september mag ik in Ridderkerk door collega's van jullie Radio NL georganiseerd een podium met ruim 10.000 man. Daar ben ik wel trots op dat ik daar ook mijn dingetje mag doen.
0: Ja, want 10.000 man is niet niks natuurlijk. Dus dat zijn best wel aardig wat mensen die er dan staan. Maar bereid je dan ook anders voor? Of is het gewoon
3: en gaan? Nee, niet anders. Ik was gisteren even in Zeist bij een festivalletje. Ik heb daar eigenlijk even nog gezongen wat niet gepland was. Maar een vriendinnetje van ons die moest daar haar eerste optreden geven. En had ik met haar er ook even over. Eigenlijk in mijn beleving, als je voor meerdere mensen staat te zingen, is het in mijn beleving makkelijker als dat je voor 10, 20 of 30 man staat.
0: Ja.
3: Want dan krijg je wel heel direct in één keer die aandacht. En nu je bent iemand die wel op een podium staat, maar er zijn natuurlijk uiteraard wel heel veel ogen op je gericht. Maar het is in mijn beleving allemaal wat makkelijker. Maar ik moet daar wel bij zeggen, 10.000 man heb ik eigenlijk ook nooit echt gedaan. Dus ik laat me verrassen, maar ik bereid me er niet anders op voor.
0: Nee, precies. Het is gewoon, je laat het gewoon op je afkomen. En dan, dan zo. Ja, nou ja, er zijn natuurlijk artiesten die bijvoorbeeld die bijvoorbeeld een klein neutje nemen. Of een weet ik veel iets moeten zeggen voordat ze moet voordat ze opgaan, dat soort dingen, maar dat zit, ja,
3: maken.
0: Ja, zoiets, ja, maar dat zit er bij jou niet echt in.
3: Snap ik ook, hoor. Ja. Nou ja, het is, weet je, het klinkt misschien afgezaagd, maar het gaat zoals het gaat.
0: Ja, precies.
3: En op het moment dat je daar staat, kun je toch niet meer veranderen. Dus dan moet je toch je dingetje gaan doen.
0: Ja, toch?
3: Dus ik heb al zoiets van, ja, laat maar komen en we gaan er gewoon een feestje van maken.
0: Ja, toch? Nou ja, maar zo is het eigenlijk ook. Ja, precies.
3: Dat is het belangrijkste, denk ik ook.
0: Hey, wat grappig. Jouw vorige hit, die heb je samen met Tinus van der Weijden gemaakt. En die heb ik straks ook nog aan de lijn.
3: Ja.
0: Dat is wel grappig.
3: Oh, dat is leuk. Ja, doe hem zeker de groetjes van me. Dus ik had op vanochtend nog even willen bellen. Ja. Omdat we... Ik zit nog even te twijfelen om naar Spanje toe te gaan aankomende week.
0: Oh, oké. Okay.
3: Dus ik had hem nog even willen vragen of hij ook ging. Ja. Maar volgens mij had hij het hartstikke druk. Maar wel leuk dat hij in de uitzending is bij jullie.
0: Dus, ja, precies.
3: Bij deze uiteraard de groetjes aan Tinus.
0: Oké, okay, dus, ga ik zo even doen.
3: Een hele aardige vent. En overigens ook een heel mooi nummertje wat we samen gemaakt hebben.
0: Ja, precies. Nou ja, misschien kan ik die hier en daar misschien even kijken of ik hem ergens nog erin kan gooien. Maar ja, we gaan natuurlijk eerst jouw nieuwe plaat doen. Jouw nieuwe plaat die is... even kijken, wanneer was die uitgekomen? Oh. Is het alles bij elkaar?
3: Zeg even, er staat een hoop, was het ergens in mei of zo, geloof ik, in juni.
0: Oké.
3: Ik moet eerlijk zeggen, ik ben die datum even kwijt.
0: Ja, precies. Dus, ja. Maar die heet dus een hele... het is eigenlijk een hele lange titel. Niets ter wereld kan ons scheiden. Ja, vertel hoe is deze plaat tot stand gekomen?
3: Het is even een korte uitleg erover. Ik ben opgegroeid met de Nederlandstalige muziek. En uiteraard in die tijd Tom Jones, Elvis Presley, Engelbert Humperdinck. Maar het Nederlandstalige, dat werd bij ons heel veel gedraaid.
0: Ja.
3: Waaronder Bobby Prins. En daar is het eigenlijk een liedje van.
0: Ja.
3: En ik zat op een gegeven moment in de auto. En dit liedje kwam voorbij. En toen dacht ik, Bobby Prins... Ik vond het vreemd, ik kende het gewoon niet. Terwijl ik denk dat ik mag zeggen, 95% van zijn liedjes, die zing ik blindelings mee. En op een gegeven moment, ik heb Spotify erop gezet in de auto en ik heb dat eens weer wat geluisterd. Thuis heb ik hem nog, ik denk 30, 40 keer geluisterd.
0: Zo.
3: Dan kan het dat ik dit liedje niet kan. Dus ik heb op een gegeven moment echt wel heel goed geluisterd. Toen dacht ik van, hier wil ik wel wat mee.
0: Ja.
3: Ik moet daar wel bij zeggen dat hij is al een keer door Anthony Fokkema ook gecoverd met Bobby samen. Wat ook een heel mooi nummertje geworden is. Maar ik dacht, ik wilde gewoon graag mijn eigen draai aan geven. En ook omdat het een liedje is die heel goed past in mijn leven, zeker op dit moment. Voor mij is iets, als hij het goed voelt, dan wil ik het graag gaan doen. En dit voelde heel erg goed. Dus ik ben heel blij en dankbaar dat ik het heb kunnen en mogen doen.
0: Ja, precies. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Hey, en dan is het natuurlijk ook even leuk om te vermelden wie natuurlijk de producers zijn van deze mooie plaat.
3: Ja,
0: toch?
3: In principe, de productiemaatschappij waar we hem onder hebben gebracht, dat is dan ook wel een goede vriend van me. Dat is Pieter Bakker van Bakker Producties. Daar hebben we ook even mee overlegd van, waar willen we dit gaan doen? Ik ben ook altijd in het verleden ook wel van mening geweest om vooral de jeugd echt kans te geven. Dan ga ik even niet zeggen dat deze jongen dit van mij nodig had. Maar we hadden een heel goed idee bij Goe en Richard. Dus die heb ik even gebeld, contact gelegd. Ik ben naar Almelo gereden. Maar Sjan, hier kan ik wel wat mee. Ik denk een weekje, 10 dagen later iets in die richting, stuurde hij een demootje op. Een week daarna was ik bij hem in de studio en anderhalf uur later stond het op band.
0: Zo. Dat is wel heel snel gegaan, zeg maar.
3: Het is echt als een speer gegaan.
0: Ja.
3: En ook het resultaat ben ik uiteraard Bakker Producties, maar ook Groen Richard heel erg dankbaar voor. Want ze hebben er gewoon een heel mooi product van gemaakt voor me.
0: Ja, dat kan ik me heel, heel goed voorstellen. Want je wilt natuurlijk wel iets neerzetten waar je zelf ook helemaal... trots op kan zijn natuurlijk. En dat is deze plaat.
3: En achter staat. En het moet ook passen in je leven. En, je kunt, tenminste, ik vind, je kunt heel veel gaan doen. Je kunt heel veel zingen. Maar als je daar niet plezier in hebt, dan wordt het niks. De nummer 1 en nummer 2 hit op dit moment Zwoele Zomernachten en Cherio.
0: Ja, precies.
3: Ik vind het geweldige nummers. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen als in dit geval ik of iemand anders een van die nummers had gezongen, dat het ook een nummer 1 hit was geworden.
0: Ook, ja, precies.
3: Dus het moet passen bij de persoon en het gevoel moet daar goed bij zijn en dan moet het een compleet plaatje zijn.
0: Ja.
3: In dit geval niets de wereld. Het past op dit moment zeker bij me en ik voel me er heel happy mee. Comfortabel ook bij, dus ik ben er dankbaar voor.
0: Ja, precies. Het is ook echt gewoon een beetje op jouw lijf geschreven, deze plaat. Dus ook.
3: Ja.
0: Wauw. Ja, en er zit ook wel een hele mooie clip bij. En waar is die gemaakt?
3: De clip hebben we gemaakt. Ik woon in Huis ter Heide, het is gemeente Zeist. En de clip is gemaakt in Zeist, rondom het slot Zeist, het Walk Art Park en daar in de omgeving.
0: Ja.
3: Dat heb ik samen met mijn vrouwtje gedaan. Die was zo lief en zo vrij om dat voor me te willen doen. Waar ik ook weer heel dankbaar voor ben, omdat het toch een liedje is waarvan ik denk, het is van twee mensen samen. En je probeert daar graag, of je wilt daar graag je eigen draai aan geven. Maar het moet wel goed voelen samen. En ze heeft wel even tegengespeurd. Omdat het clipje geschoten was, zei ze, ik doe het nooit meer.
0: Nee, oké. Okay.
3: Maar ze heeft het met liefde voor me gedaan. En ook dat product is geweldig mooi geworden. Dus ik weet niet of ik dat zeggen mag, maar Niels Hosman die heeft de clip voor me gemaakt.
0: Tuurlijk, jazeker.
3: Waar ik hem ook heel dankbaar voor ben. Ook echt alles overlegd en hoe we het gaan doen. En geweldig mooi gedaan. En ik ben mijn vrouwtje uiteraard ook dankbaar om mee te willen werken daaraan.
0: Ja, nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want dat is natuurlijk ook wel ook weer iets wat je natuurlijk goed wil doen. En wat wel goed moet zijn. En wel goed moet voelen. Zo'n clip wil je ook goed in elkaar zetten. Want dan klopt het plaatje ook helemaal, toch? Je wil ook kwaliteit leveren.
3: Wat ik net zei. Ja, klopt. Het moet samenvallen.
0: Ja, toch?
3: Het liedje moet samenvallen. Het moet bij je passen. Maar dat geldt ook voor die clip. Die clip die moet ook bij het liedje passen natuurlijk.
0: Ja.
3: En ik denk... en dan denk ik ook dat ik mag zeggen wat ik vanuit het land hoor. Van de radiostations, collega's van jullie. Maar ook in het land met optredens. Dat mensen even toch naar me toe komen. En een plusje geven voor het liedje. Maar ook een plusje voor het clipje. Ja, dan denk ik, oké, dan hebben we het in ieder geval goed gedaan.
0: Ja, toch? Nou, dat zeker weten. Dat volgens mij ook wel. Ja. Hey, tot slot, wat zijn er nog leuke toekomstplannen?
3: Die zijn er zeker. We zijn op dit moment met 3 liedjes bezig, nieuwe liedjes.
0: Zo, ja.
3: Om daar wat mee te gaan doen, waarvan 1 al in een redelijk ver stadium is.
0: Ja.
3: Er zit nog een heel leuk dingetje aan te komen, wat niet echt bedoeld is om als hit te maken, maar wat echt persoonlijk voor mij is. Ja, ik zeg het even min of meer ook als een stukje promo.
0: Oké.
3: Maar daar kan en dan mag ik helaas nog niet te veel over zeggen.
0: Nee, precies.
3: Dat is wel een heel leuk dingetje om te doen. En
0: okay.
3: die 3 liedjes die eraan zitten te komen. Echt nieuwe liedjes. Waarvan ik ook denk dat ze bij me passen. Dus binnenkort zal daar op de socials ook wel weer meer over te horen zijn.
0: Ja, precies. Nou, ik denk dat de mensen die natuurlijk uiteraard geïnteresseerd zijn. Wel jou gaan volgen. Heb je ook een website? Ja. Ook iets van een website? Of?
3: Mijn website uiteraard.
0: Oké, ja, precies.
3: Jan Brink.
0: Ja.
3: Maar ook op de socials. Jan Brink, laagsteken officieel. Bij Insta, Facebook, TikTok. Daar doe ik regelmatig ook even een video plaatsen. Met de dingetjes die we aan het doen zijn. En dingetjes die we gaan doen. En daar krijg ik ook hele fijne reacties op. Dus daar ben ik de mensen in het land ook heel dankbaar voor.
0: Kijk, oké, wauw. Super. Goed. Ik denk dat het de hoogste tijd is geworden voor jouw plaat de lucht in te gooien. En niet alleen je plaat, maar ook je clip erbij. En je mag hem zelf bij deze aankondigen, zou zeggen. Ga je gaan?
3: Gaan we doen. Lieve luisteraars, ik wil jullie uiteraard bedanken voor het luisteren, maar ook het streamen van mijn liedje. Ik zal zeggen, geniet ervan. Niets ter wereld kan ons scheiden. Ik wens jullie een hele fijne dag verder en wat mij betreft uiteraard weer. Groetjes Jan.
0: Oké, bedankt. Tot je volgende single, hè, zou ik zeggen.
3: Dankjewel.
0: Hoi.
3: Jo, tot ziens. Doei.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikTokker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Lekker Hollands. Met Dennis Wijnhout.

Het is dan op het twee uurtje van Lekker Holland bij Radio Alsmeer. En leuk dat je nog bent blijven hangen. Of dat je misschien wel net inschakelt. Dat kan natuurlijk ook. Dan heb je wel een paar leuke interviews gemist. Maar goed, ach, hè, ik bedoel... Of een paar... één interview heb je gemist. Ja, met Jan Brink had ik net een heel leuk interview. En straks met de volgende. En wie dat is, moet je natuurlijk gewoon lekker gezellig blijven luisteren. Want dat is... Dat ga ik nog niet zeggen. Dat gaat straks allemaal gebeuren. Maar eerst nog eventjes een plaatje. En dat plaatje dat is van de 3J's. En dat is het Wiegelied 2.0. Want dat is met Jeffrey Parmentier. En hij is natuurlijk de bekende trompetter. Die natuurlijk door het land trekt met ook allemaal artiesten. Hij heeft hiermee ook met de 3J's heeft hij ook een hele leuke plaat gemaakt. En dat is bijvoorbeeld deze. Hier is dus het Wiegelied 2.0.

0: Duits. En dit was natuurlijk de kater. Die duurt maar even natuurlijk. Ja, precies.
1: Hey Dennis.
2: Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Nou, zeker. De allerhoogste tijd zelfs. Hij zit hier in de studio. Hij is nog eventjes heel druk bezig. Maar we gaan hem natuurlijk interviewen. Dus als je... We gaan beginnen. Ja. Want ik heb er natuurlijk straks nog eentje. Want anders zitten we daar weer mee in de kroeg natuurlijk. Dus hier in de studio aangeschoven is niemand minder dan Hugo Beijerman. Een hele goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag. Nieuwe studio.
0: Ja, precies. Hier ben jij nog nooit geweest natuurlijk.
3: Nee.
0: Dit is de eerste keer. Dus vandaar dat je ook een beetje in de bouw was.
3: Ik stond verkeerd. Hoe kan dat nou?
0: Ja, precies. Ja, het is... als het goed is... Ja, ik weet niet precies... ik weet niet of je binnen bent geweest, Daan. Nee.
3: Ik werd vriendelijk verwezen met een mevrouw en een meneer. Die stond bij de hoofdingang.
0: Okay.
3: Kan ik u helpen? Ja. Ik zeg, ja, ik zou graag naar de studio voor het interview. Hij zegt, ja, dan zit je toch echt verkeerd. Hij zegt, dan moet je de oude veiling wezen.
0: Ja,
3: ik zeg, dan. Dus hij heeft netjes de adres gelijk doorgegeven. En het scheelt een paar minuutjes.
0: Maar het is, ja, precies. Ja, je bent even iets hiervan. Het is eigenlijk maar, ja, het zijn maar een paar straten verder eigenlijk.
3: Ja, of eigenlijk wel. Ja, maar als je het niet weet, dan is het even.
0: Precies, ja. Dus je hebt wel je navigatie aangezet.
3: Nou ja, ik zag daar vandaan, dus die man die gaf gelijk de adres, dus ik heb hem even gelijk maar ingetikt. Als we daar nog weer een fout gaan maken, dan...
0: Precies, ja, dan kom je, ben je hier nog later.
3: Ja, dat klopt.
0: Hoe is het voor de rest? Lekker veel optredens, lekker druk?
3: Ja, ik ben afgelopen week teruggekomen van vakantie dan.
0: En lekker.
3: Ja, we hebben eigenlijk gelijk vrijdag, zaterdag, vandaag het interview tussendoor. Dus de optredens zijn gelijk van start gegaan. En ja, zodoende. En het gaat gelijk weer lekker.
0: Lekker. Ja. En waar ben je op vakantie geweest?
3: Ik ben op Mallorca geweest. Dus,
0: lekker. Daar ook nog opgetreden?
3: Nee. Ik heb nu echt bewust de vakantie. Zijn we gewoon ook elk weekend goed bezig geweest.
0: Ja.
3: En ja, nu krijgen we ook de vooruitzichten met de eindzomerfeesten, najaarsmarkt.
0: Al dat soort dingen.
3: We doen ook regelmatig veel dingen in de voetballerij. Welsprekend de derde helft. Ook dat gaat allemaal weer beginnen. Dus afgelopen vrijdagavond bij FC Volendam, waar ik regelmatig leuke dingen mag doen. En zodoende. Dus ik zat even kijken. Vrijdagochtend dacht ik nog een beetje terug aan het... dan zit je nog een beetje in die vakantiemodus.
0: In die vibe, en, ja, precies.
3: Ja, nou ja, laat ik het zo zeggen. Natuurlijk, als ik goed terugdenk, komen de herinneringen uiteraard naar boven. Maar we zijn nu gelijk bam, vol gas tegenaan. Dus, en met de vooruitzichten. Dus we zijn weer lekker begonnen. Dus de vakantiemodus is er eigenlijk alweer vanaf.
0: Is er weer vanaf, ja, precies. Je bent alweer in de werkmodus, zeg maar.
3: Ja, zeker weten.
0: Want is het, is het ook je baan?
3: Ik mag wel zeggen, als ik nu de laatste tijd kijk naar ten opzichte van vorig jaar, zijn we wel steeds harder aan het klimmen. Dus we kunnen het nog goed combineren met hetgene wat ik hiernaast doe.
0: Ja.
3: Maar het wordt wel gelukkig ook steeds meer. Daar zijn we ook voor aan het bouwen uiteraard. Ja. Dat gaat de goede kant op.
0: Ja, precies. Oké. Dus het gaat dus wel een keer gebeuren dat je eigenlijk van je hobby eigenlijk, denk ik, zeg maar, kan gaan maken.
3: Ja, nou ja, die kans is altijd aanwezig. Maar ik zeg altijd zo, je moet natuurlijk wel met beide benen op de grond blijven staan. Dat doen we nog steeds. En ja, we kunnen wel zeggen, als ik kijk naar jaren geleden, dat we wel 30-40% gegroeid zijn, ook daarin.
0: Ja, precies. Ja, daarom. Nou ja, kijk, dat is ook heel, heel leuk en heel belangrijk. Want het is iets wat je natuurlijk leuk, of wat je graag doet. Dat wil je natuurlijk opbouwen tot op een gegeven moment. Dat je natuurlijk eigenlijk uiteraard, misschien dus wel, je baan ervan kan maken.
3: Ja, nou ja, dus natuurlijk. Dat is... maar ja, wat ik net al zei. Ik bedoel, ja, ook met mijn huidige werk en dingen. Ik zit al, nou ja, ook al jarenlang in, laten we zeggen, in de infra. En ook daar heb ik het ook nog gigantisch naar mijn zin. Ja, dus met andere woorden, ook daar hebben we onze dingen opgebouwd. En ja, ja, ook het, maar ik kan het gelukkig goed combineren. Dus,
0: en dat is ook belangrijk, ja, natuurlijk. Ja, ja, precies. Ja, want anders zou dat ook een beetje in de weg zitten natuurlijk. Dat is ook niet fijn. Oké, okay, hey Hugo, we gaan eventjes een plaatje tussendoor doen. En ja, je zei al net van een van je favoriete artiesten. En het is natuurlijk ook Hazes is de basis. Ja. Is natuurlijk. Hazes, André Hazes, de oude Hazes.
3: Oude Hazes, 100%.
0: Zeggen we het er wel bij natuurlijk.
3: Ga ik zo meteen wat over vertellen nog. Want okay, ik heb het opvolgende liedje van mij, dat ligt al klaar. En daar zit een klein beetje DNA van deze meneer in.
0: Oké, Nou, daar willen we straks alle van weten natuurlijk. Dus dan gaan we dat straks eventjes... daar gaan we het even over hebben natuurlijk.
3: Zeker.
0: Eerst eventjes dus die oude Hazes. Hier is André Hazes met Diep in mijn hart.

0: Ja hoor, al die hazes en diep in mijn hart. Oké. We gaan verder met het interview van natuurlijk Hugo Beijerman. Een hele goedemiddag nogmaals.
1: En, ja, Dennis, goedemiddag.
0: Ja, we gaan het natuurlijk hebben over jouw nieuwe plaat. Want daar willen we natuurlijk ook alles van weten.
1: Ja.
0: Jouw nieuwe plaat, ik pak hem er gewoon stiekem even bij. Die heet Hey, hoe gaat het met jou? Vertel, hoe is deze stand gekomen?
1: Ja, goed.
0: Het gaat goed. Gaat het goed?
1: Okay. Ja, nee. Hoe is deze tot stand gekomen? Ik ben de laatste jaren, dan kom je in veel studio's, radiostudio's terecht. Ook voor interviews en voor de promo. En daar ben ik Henny Thijssen wel eens een keer tegen het lijf aangelopen. Zodoende dus. Zoals wij zitten net tussen het liedje ook even lekker oude jongens krentenbrood.
0: Precies.
1: En
0: dus
1: achter na het interview zit toevallig met elkaar en even te praten. Henny moest het ook een interview in toen voor zijn voormalige single waar hij mee bezig was. Dus dan zit je zo een beetje te praten. Oké. En wat ik je dus net wil zeggen over het toch oude hazen senior verhaal.
0: Ja.
1: Is Henny Thijssen natuurlijk nog wel een, als ik het zo mag zeggen en beschrijven. Iemand in leven die nog echt wat, wat DNA van hazes heeft.
0: Precies,
1: gedaan.
0: Dat is waar. Ja, klopt. Ja, ja.
1: Zodoende zitten wij daarover te praten. En ik wilde eigenlijk ook echt, zo'n liedje met een beetje dat gevoel erin van, wat een hazesliedje had kunnen worden.
0: Ja, precies. Ja,
1: hij hebt daar natuurlijk veel teksten voor geschreven. En zodoende. Dus daar zijn we eigenlijk mee begonnen. Maar toen kwam het eigenlijk toch, in mijn ogen, later ook in Henny's ogen, toch eigenlijk vond ik hem iets te laat. Want de zomer begon een beetje, weet je wel. Dit is wel een gedragen nummer. Tweede liedje, weet je wel. En dan het klopt ook echt. Maar toen had ik eigenlijk zoiets van, joh Henny, ik vind het eigenlijk zonde om dit liedje, dat prachtige liedje, het is echt een heel mooi liedje, om dat nu uit te brengen.
0: Ja.
1: Dus wij willen eigenlijk het eerste, ik zit hier voor, hey, hoe gaat het met jou? Het lijkt wel of ik die andere aan het promoten ben. Maar lang verhaal kort. Wij vonden alle twee uiteindelijk toch dat het de tijd niet was. En toen hebben we gezegd, hij is natuurlijk, hij heeft zoveel gedaan, die man. Dus ik zeg, laten we nou deze gewoon als de achterwege laten. En dan zijn we gelijk met wat weer meer bij deze tijd past. En dat is, hey, hoe gaat het met jou? Dat is een beetje een liedje met de tekst met een knipoog van, hoe spreek je vandaag de dag iemand aan op straat? Hè? Mag het zijn, is het iemand die een vrouw wil begroeten? Tegenwoordig moet je daar heel veel voor uit. Mag ook een man. Het kan alle kanten.
0: Kan alle kanten op,
1: Er zit een, ik denk, een beetje zo'n leuk Frans Chanson accordeonnetje door het liedje heen verweven. Ik heb dan, Henny heeft dan ook de grove muziek erbij bedacht. En Ghetto Heupink, de studio, die heb totaal het hele spul bij elkaar gezet. Daar hebben we hem ook uiteindelijk opgenomen. Die hebt er natuurlijk je hoort zo'n liedje met een pianolijntje, maar die maakt er natuurlijk een heel swingend liedje van.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is het op die manier tot stand gekomen.
0: Wauw. Ja, een heel verhaal. Het is heel wat vooraf gegaan voor deze plaat. Maar wel mooi. Want Henny is natuurlijk wel echt de man, net wat je zegt, van al die hazes. Hij heeft echt ongelooflijk veel plaatjes geschreven voor al die hazes. En ik denk dat jij wel heel trots mag zijn dat je nu ook een plaatje hebt van hem, denk ik.
1: Nou, zeker weten, want het was niet echt gelijk. Het is niet zo van, oké, ik bel hem op, want daar ging ook weer maanden overheen.
0: Ja.
1: En toen was het wel van, tuurlijk, het gesprek staat me nog bij. Stuur in ieder geval ook even wat liedjes op. Omdat hij wil natuurlijk even indirect ook horen van, joh, wat heb je allemaal wel en niet gedaan.
0: precies. Ja.
1: Oké. Hij zegt, en dan ga ik wel even echt kijken van... natuurlijk was hij enthousiast en over het gesprek wat we gehad hadden. Maar dan ga je, daarna denk je van, ik ben er. Maar,
0: ja.
1: Je krijgt toch bij hem een soort van screening.
0: Fantastisch, ja precies. Ja, natuurlijk.
1: Van, oké, hij had mijn liedje wel gehoord. Ik zat toen met Nooit op Zondag. Maar ja, dat is natuurlijk echt een bam. Ook een beetje slash feestplaat.
0: Ja.
1: En ja, ik heb gelukkig daarvoor ook nog, niet soortgelijk, maar met Dries Roefink heeft ooit de tekst voor mij geschreven.

0: dat kan doen. En dan is het wel lekker dat je ook een ballad hebt natuurlijk.
1: Ja, zeker weten.
0: Hey Hugo, er zit ook een hele leuke clip bij.
1: Klopt.
0: Ja, vertel, waar is die clip gemaakt? Misschien ook wel even.
1: Die clip is, ik kom uit de omgeving. Ik zeg altijd Groene Hart. Dus dat zit een beetje tussen Gouda, Utrecht in. Omgeving Woerden, Bodegraven. Dat stuk al van de Rijn.
0: Ja.
1: En dit hebben we in Woerden opgenomen.
0: Oké.
1: Ja, dat is wel leuk midden in het hart van Woerden. Het is een gezellig plein. Daar zitten echt wel ook leuke horeca. Vandaar dat we zoiets hadden van we hadden toevallig die dag ook leuk weer. Lekker
0: kijk,
1: weer.
0: Dat is ook heel belangrijk. Ja, precies. Fijn weer. Goed weer.
1: Ja, goed genoeg om toch bij het liedje de clip op te nemen. En daar had je die week daarvoor regende het net zoals nu.
0: Ja, daar heb je niks aan. Ja, of die plaat moet echt over de regen gaan. Dan is het wel. Goed. Dan mag het.
1: Dus gelukkig hadden we die dag het weer wat erbij paste. En uiteindelijk hebben we daar zo goed als de clip opgenomen. Er zit ook leuk koppeltje tussen. Om toch een klein beetje het beeldverhaal uit te beelden. En wij denken dat het wel gelukt
0: helemaal is. Helemaal gelukt is, ja. Jullie hebben er zelfs ook nog een beetje regie over gehad? Een beetje zeggenschap?
1: Wel met het feit van... als je naar het liedje en de tekst kijkt, in ieder geval in dit geval luistert, maar ook kijkt zeker naar de clip, dan moet dat hebben we wel een beetje besproken. Beetje uitbeelden.
0: Ja, precies.
1: Lichtelijke humor moet er een beetje in toch wel in zitten. En ik denk dat dat wel gelukt is.
0: Dat is helemaal gelukt. Oké. Wauw. Goed hoor. We gaan natuurlijk straks naar luisteren, maar we gaan het dus niet alleen luisteren, we gaan ook de clip mee laten draaien op onze tv-kanalen en de website. Voordat we dat gaan doen, nog eventjes, waar kunnen mensen jou allemaal blijven volgen? Dat is misschien ook wel even leuk.
1: Ja, ik zeg altijd zo, we doen veel op Facebook, Insta. Ik denk als je op Google mijn naam intikt, heel vaak zie je dan ook gelijk ook misschien wel met dit. Vaak zie je als ik dan de geschiedenis van de laatste dingen, soms weet ik niet eens wat er wel of niet geregistreerd staat. Maar ook daar kom je vaak eigenlijk alles tegen. Dus gewoon alle sociale platformen. Liedjes uiteraard. Op Spotify doet hij het lekker.
0: Ja.
1: YouTube de clip. Dus eigenlijk alles wat met muziek en sociaals. Daar komen we op terecht.
0: Ja. En ook wel even belangrijk. Jouw achternaam. Dat is ook wel eventjes apart te spellen. Misschien moet je dat ook wel eventjes doen. Want dat is wel even belangrijk.
1: Dat is B-E-I-J-E en dan man.
0: Ja.
1: Bij je man.
0: Precies.
1: Dat is echt...
0: Die E is wel belangrijk, denk ik. Ertussen.
1: Ja, heel vaak zijn ook mensen, weet je wel, die appen mij wel eens. En dan zie je ook wel eens Beier met een R gebruik ze. Wat jij zegt.
0: Zonder
1: B, E, I, en dan I en dan je. Gewoon zoals je het zegt.
0: Of B, I, J.
1: Er zijn nog wel eens menige
0: verschillende.
1: Het is echt zoals ik het net zei.
0: Ja, precies. Hij staat helemaal klaar voor je. En je mag hem bij deze zelf aankondigen, zou zeggen, krijgen.
1: Ik zal zeggen, beste luisteraars, op deze toch wel druilige zondagmiddag. Hey, hoe gaat het met jou? En de groeten Hugo Beijerman en... Wie weet, tot ziens.
0: Oké, hey, bedankt en tot je volgende single zou zeggen.
1: Dennis, dankjewel.
0: Is goed.
1: Oké.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Ja hoor, en dat was de nieuwste van... dat gaat gelijk allemaal door. De nieuwste van, natuurlijk... Hugo Bijenman, hij zit hier in de studio. En ik ging al bellen met de volgende, maar die hangt gewoon weer op. Nou ja zeg, want ja, het is natuurlijk alweer de hoogstijd voor het volgende interview. En het volgende interview die heb ik met niemand minder dan Tinus van der Weijden. Ik ga hem gewoon nog een keer bellen. En dan komt het wel helemaal goed volgens mij. Dan gaat het helemaal goed komen. Oké. Ik ga hem kijken of dat... want hij zag natuurlijk nou strek net nog niks. Dus vandaar. En nu gaat het helemaal goed. Ik weet zeker. Want... Oké. Normaal gesproken doe ik het allemaal anders. Maar nu is het toch even zo.
1: Hey Dennis, wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Nou ja, zeker. Het laatste interview ga ik houden. Tinus van der Weijden. Ik ben hem nog een keer aan het bellen. En even kijken. Kijken jongens. Je hoort ook echt de... Je hoort nog van alles natuurlijk nu. Dat is niet de bedoeling. En ik weet ook even niet... waar komt dat vandaan? Ik zie ook even niet meer waar het vandaan komt. Oh, dat is lekker. Wacht even, daar gaat iets niet goed. Wacht even. Help. Ik zie dat... Nou ja,

0: Hoe kan dat nou? Oh, wacht, ik weet het al natuurlijk. Ja, oh, dat is het. Hij zit natuurlijk... Ja, oké. Oké. Ja, nou neemt hij niet meer op. Dat is lekker. Dat is lekker. We gaan gewoon nog proberen. Stop. Doen we dat even. Zo, oké. Nou, dan gaan we nog proberen. Kijken of het nu wel gaat lukken. Tinus van der Weijden. Kijk, we gaan hem gewoon bellen. Ik had hem net ook in beeld. Hij was er net ook, maar hij hing weer op omdat hij dacht van... Hé, maar wie is dit nou toch weer? Wie heb ik nou toch weer aan de lijn? Zag hij natuurlijk jouw clip, Hugo. Wat is dit nou? Neemt hij nou niet meer op? Wat lekker dan. Echt raar. Hij nam net echt op en ik zag hem net ook. Hij was net ook in beeld. Tenminste hier aan op mijn scherm. En nu... nou ja, zeg, nu neemt hij niet meer op. Hè? Hoe kan dat nou?
1: Een liedje.
0: Wat?
1: Plaatje.
0: Wat zeg je?
1: Ik zeg even een plaatje.
0: Even, ja, misschien is dat de enige oplossing misschien. Maar we kunnen het ook nog een keer proberen. Want het is een beetje raar. Want hij nam net namelijk wel op. En nu ineens... Is het zo van, waar is die? Hij weet dat we nu op dit moment hem moeten bellen. Of dat we een interview met hem hebben. Maar... Hé? Dat is raar. Dit is wel heel raar.

Ik ga proberen. We doen even. Nou, net wat je zegt, Hugo. We gaan gewoon even een plaatje draaien. En dan, dan is het niet anders dan om eventjes een berichtje te sturen. Zo van, waarom neem je nou eigenlijk gewoon niet op? Wat is er aan de hand? Wat ben je aan het doen? Want je was er net. Maar goed, we doen gewoon eventjes een plaatje tussendoor. En dan lijkt het me wel leuk dat we gewoon eventjes een plaatje van Doe Maar Doen. Hier is Doris D.

sneller en muziek. En dat allemaal hier bij Radio Alsmeer. Het programma Lekker Hollands. Leuk dat je erbij bent. En ja, het is al bijna weer het einde van vandaag. Tenminste, in ieder geval van deze twee uurtjes van Lekker Hollands. Wanneer terug, want hierna is ook een heel leuk, gezellig programma. De Nederlandse top 10 met Meinert van der Zwaard. Hij is er al en hij gaat straks natuurlijk het stokje overnemen hier natuurlijk. En... maar ja, voor die tijd, ik ga nog eventjes een plaatje draaien van iemand. Ja, ik weet niet, misschien, ik denk dat hij een optreden hebt. Maar we gaan hem gewoon draaien hier. En gewoon eigenlijk de clip ook. We doen het gewoon. Hier is Tinus van der Weijden. En ja, de Luna, ja. Luna, zo heet de plaat. Oké. Okay. Ook wel natuurlijk de muziek erbij, hè.

0: maakt me blij.
1: Ja, de nieuwste van Tinus van der Weijden. En dit was natuurlijk Luna. Ja, ik denk dat hij een optreden had of zo. Dat er iets tussen is gekomen. Dus helaas, het is niet anders. Maar we hebben hem niet aan de lijn gehad.
2: Dit was Lekker Hollands voor deze week.
3: Volgende week is de gast
1: Daan Kok, Perry Zuidam, Peter Tenede en Bert Solo. Ik zeg tot volgende week en nog heel veel plezier vandaag. Straks dus de Nederlandse top 10 met Meijnert van der Zwaard. Ik zeg tot volgende week.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. De Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.

0: Goedemiddag. Van harte welkom bij weer een nieuwe editie van de Nederlandse Top 10. Het wekelijkse overzicht hier op Radio Aalsmeer van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. Het is weer een mond vol, maar de nieuwe lijst ligt hier voor me, gedateerd zondag 30 augustus 2026. Vorige week moesten jullie het doen met een non-stop uitzending. Was ik even een weekje afwezig. Deze week weer zoals gewoonlijk de 10 populairste weer op een rijtje in de juiste volgorde. Met alle daarbij behorende informatie. Vorige week hadden we geen nieuw binnenkomers. En ook deze week geen enkele nieuwe plaat in de lijst. Alle platen van vorige week en die week daarvoor staan nog allemaal in de lijst. Alleen wel in een andere volgorde. Top 3 van vorige week. 3 bleef 3, Justin De Wild met Cheerio. 2 bleef 2, Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. En 1 bleef 1, Another, samen met 54 Ultra en Talk To You. Is er dan deze week wel wat veranderd in de top van de Nederlandse top 10? We gaan het horen. Tussen nu en 3 uur hoor je die nieuwe rangen en standen, aangevuld met natuurlijk de tips voor de top 10 van volgende week. Zoals elke week beginnen we helemaal onderaan de lijst. En ook daar staat een heel lange of lang genoteerde plaat. Robert van Hemert en Donnie, jawel, ze hebben het gehaald. Een half jaar staan ze al in de lijst genoteerd. 26 weken. Vorige week op het randje op nummer 10. En ook deze week staan ze
1: nummer 10.

9. 10 blijft 10 deze week. Een feestje voor Robert van Hemert en Donnie. 26 weken, oftewel een half jaar, staan ze in de Nederlandse top 10 genoteerd. Ze hebben het gered. Maar ja, mooi dat nou? Vraag je dan af. En Roxy Dekker, superstar, staat 8 weken in de lijst. Ze blijft deze week staan op nummer 9. Zo dadelijk, de nummers 8 tot en met 1 van de Nederlandse top 10. Eerst gaan we even een kijkje nemen in de tip.

0: Rutger van Barneveld. Hij heeft de afgelopen weken de zon vast zien zakken in de zee. Denkend aan zijn hit Zwoele Zomernachten. Dat nummer stond eerder 4 weken op nummer 1 in onze Nederlandse top 10. De afgelopen 3 weken stond hij op nummer 2. Het is tijd voor een opvolger van zijn grote zomerhit. De warmte houdt nog even aan in zijn nieuwe song Zomer, Zon en Strand. En dit liedje had hij als jonge tiener in 2002 al eens opgenomen. Het is op de melodie van Loop the Love van Jay Batot uit 1971. Het 2002 filmpje ging de afgelopen tijd viraal op de socials en de vraag naar een nieuwe versie was groot. Rutger houdt van de letter Z. Zomer, zon en strand is nog steeds een tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan rap door met de top 10 van deze week. Gedateerd zondag 30 augustus 2026. Robert van Hemert kwamen we al tegen op nummer 10. Samen met Donnie en Mo werd dat nou. Met Zandloopster staat hij ook alweer 11 weken in de lijst genoteerd. Maar helaas moet hij wel een plekje inleveren. Vorige week op 7, deze week dus 1 plekje lager op.
1: Nummer 8.

Ze hebben een plaatsje gewisseld met elkaar. Robert van Hemert en Flair. Robert van Hemert zakt een plekje met zijn nummer Zandloopster. 11 weken al in de lijst. Hij zakt deze week van 7 naar nummer 8. En Flair staat nog maar 4 weken in de lijst. Maar dit nummer, Door het oog van de nacht, stijgt juist een plekje van 8 naar nummer 7. Zo dadelijk de nummers 6 tot en met 1 van de Nederlandse top 10 van deze week. Eerst maar weer eens even een kijkje nemen in de tipparade.

Oh My God. Het is de nieuwe single van Rondé. Adele, Usher, will.i.am en Direct. Een rijtje hitmakers die allemaal een hit wisten te scoren in het verleden met Oh My God, dan wel OMG in de titel. En nu is het de beurt aan Rondé om met deze term van verbazing of opwinding een nieuwe hit uit te drukken. Al wil Ricky in deze nieuwe song ook wat anders duidelijk maken. Every man thinks he's a god till he finds out he's just a man. Oh My God, de nieuwe single van Ricky Borgholt en haar band Rondé. De nieuwe single van Rondé, het is een tip voor de top 10 van volgende week. We hebben nog een beetje tijd over, dus ik zou willen voorstellen om opnieuw een kijkje te nemen in de tipperaden.

0: Allemaal vuurvliegjes in de studio. Wereld-DJ Martin Garrix verzorgde half juli dit jaar een verrassende première op Tomorrowland. In het outro van zijn DJ-set draaide hij een nieuwe track getiteld Fireflies met niemand minder dan U2. De EDM-samenwerking van Martin met de Ierse band is niet nieuw. In 2021 bracht hij samen met Bono en The Edge het nummer We Are The People uit als anthem van het EK voetbal 2020. Dat werd wel in 2021 gehouden, maar dat was vanwege corona. De single stond vanaf eind mei 2021 16 weken in onze Nederlandse top 10, waarvan 2 weken op nummer 1. We zijn benieuwd of de Ierse rockgoden en de Nederlandse mega-dj opnieuw een hit in onze lijst gaan scoren. De 66-jarige Bono die zingt in elk geval nog met gemak de hoge tonen. Dus Fireflies van Martin Garrix en U2 is in ieder geval voor nu een tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan rap verder met de top 10 van deze week. De bovenste 6 staan op je te wachten. Met nu Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willie William. 5 weken staan ze in de lijst, maar my oh my blijft deze week staan op
1: nummer 6.

0: Ik weet niet wat je zegt. Criss Cross Amsterdam. Luisa Sonza en Willy William. My oh my. Met dit nummer hebben de mannen van Criss Cross Amsterdam weer een aardige zomerhit te pakken. Want zeg je zomer, dan zeg je natuurlijk Criss Cross Amsterdam. De lijst met zomerse tracks van de formatie is lang. Van Whenever tot Early in the Morning. En van How You Samba tot aan Queen of My Castle. En My Oh My past ook in dat rijtje. Van deze opzwepende single hebben ze de krachten gebundeld met twee enorme internationale namen. De eerste gast is Luisa Sonza, een gigantische popster uit Brazilië. Die met dit My Oh My haar succesvolle oversteek naar de Europese markt wil maken. En de tweede gastartiest is de Franse zanger en topproducer Willy William. Die wereldwijd natuurlijk bekend is voor onder andere zijn monsterhit Mi Gente. Wat hij maakte samen met J Balvin en Trompeta. Criss Cross Amsterdam. Ze staan inmiddels 5 weken in onze Nederlandse top 10 genoteerd. En ze blijven deze week staan op nummer 6. We zijn halverwege. Plekje hoger. Daar staan Ray en Beer. 3 weken staan ze nu in de lijst. Hun zonnebank. Ja, misschien is het kwartje op. Moet er een nieuw muntje in. Want ze blijven deze week staan op.
1: Nummer 5.

6 blijft 6 en 5 blijft 5. Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willie William. 5 weken nu in de lijst. My Oh My. Blijft staan op nummer 6. Als je juist gehoord, Ray en Beer. Nu 3 weken in de lijst. Nummer Zonnebank blijft staan op nummer 5. Zo duidelijk, de nummers 4, 3, 2 en 1 van de Nederlandse top 10 van deze week. Nu eerst, om maar weer eens even een kijkje in de tipparade.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters en Hartenbreker. Emma Heesters is living her best life. Met optredens bij de Amsterdamse Zomer en de Toppers afgelopen tijd. En ook nog eens haar nieuwe single Hartenbreker die je zojuist hoorde. De titel klinkt misschien als die van een break-up song, maar als je goed luistert is het eigenlijk het tegenovergestelde. Emma zegt erover, ik zit nu in een heel ander vaarwater dan een jaar geleden. Dus bij een nieuw nummer ga je kijken, waar ga ik nu over schrijven? En mijn single life was eigenlijk de inspiratie en de leidraad. Wat ik heel graag wilde in een nieuwe song is dat de speelsheid van het single zijn naar voren zou komen. En juist ook gezien vanuit een vrouw met een knipoog. Je hoort natuurlijk vaak dat een man de playboy is, maar in dit nummer draait het eigenlijk om, jij doet wel stoer, maar wat jij kan, kan ik ook. Ik vond het belangrijk dat je dat ook eens vanuit het standpunt van een vrouw hoort. Aldus Emma. Hartenbreker is nog steeds een tip voor de top 10 van volgende week. Dus even kijken hoor. Ja, de nummers 4, 3, 2 en 1. Ze staan te trappelen om voorbij te komen. Maar ze moeten toch nog heel even wachten, want ik ga toch nog een keer een kijkje nemen in de tipparade.

0: alweer, zegt hij zelf ook al hoor. Robert van Hemert, daar was hij weer. Wat een enorm succes is de hit Moët dat nou geworden. Ze staan al een half jaar lang in onze Nederlandse top 10 genoteerd. We begonnen dit uur met Moët dat nou. Ze staan op nummer 10. En voor zowel Donnie als Robert van Hemert is die single by far hun allergrootste hit tot nu toe. En nu is er weer een nieuwe samenwerking tussen de twee. Donnie en Robert zijn Fisherman's Friend voor het leven geworden. De track ontstond per toeval in de studio. Iemand trok een zakje Fisherman's Friend tevoorschijn. En we dachten, dat is geinig. Al dus Robert. Die slimme woordgrap, Fissa, betekent feest overigens, vormt de basis voor deze vrolijke zomertrack. Het is een tip voor de top 10 van volgende week. Donnie en Robert van Hemert, dus hun nieuwe single. Door met de Nederlandse top 10. We zijn ondertussen toegekomen aan...
1: Nummer 4.

0: Ze zijn nog steeds heel populair. Net zo populair als vorige week. En die week daarvoor, en die week daarvoor, en die week daarvoor. Ze blijven maar plakken. Ze hebben een abonnement op de nummer 4 van deze week. Idly, Ronnie Flex en Frenna. 12 weken staan ze in de lijst. Populair blijven ze nog steeds. Normaal gesproken denk je, hey, we gaan toch even terug in de tijd. Met een plaat van vroeger uit de geschiedenis van de Nederlandse top 10. Die slaan we deze week een keertje over. Oh, volgende week gaan we dat gewoon weer doen. Eerst is het tijd voor de top 3.
1: Nummer 3.

0: hij staat er nog steeds hoor. Justin de Wild en Cheerio. Al een oud gediende, want deze plaat staat al 17 weken in de lijst. 8 weken daarvan stond hij ooit op bovenadem nummer 1. Maar de Polonaise houdt aan. Cheerio, Justin de Wild. Deze week blijft hij staan op nummer 3. En dan, ja, die Polonaise gaat gewoon nog even verder. Want op nummer 2 vinden we Rutger van Barneveld. 9 weken nu in de lijst. En het zijn nog steeds zwoele zomernachten.
1: Nummer 2.

0: De Nederlandse top 10.
1: Ook Rutger van Barneveld houdt stand. Zwoele zomernachten. 4 weken stond hij ooit al eens bovenaan op nummer 1. 9 weken in totaal in de lijst. Deze week blijft hij staan op het erepodium op nummer 2. Zo dadelijk de nummer 1. Wie was dat ook alweer? Ook al een tijdje dezelfde. Je hoort hem zo dadelijk. Eerst even een overzicht van de nummers 10 tot en met 2. Zoals je die het afgelopen uur hebt kunnen beluisteren. Net zoals vorige week, ook deze week. Geen nieuw binnenkomers. Alle platen zijn gereshuffled, zogezegd. Alhoewel dat deze week ook wel weer meeviel. Van 10 bleef 10. Robert van Hemert en Donnie Moet, dat nou, blijft dus staan op nummer 10. Roxy Dekker, Superstar, blijft staan op nummer 9. Tweede keer dat we Robert van Hemert tegenkomen. Zijn nummer Zandloopster zakt een plekje van 7 naar nummer 8. Hij heeft een plekje gewisseld met Flair. Door het Oog van de Nacht stijgt van 8 naar nummer 7. 6 blijft 6. Chris Cors Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William. My oh my. 5 blijft ook 5. Ray en Beer. Nummer Zonnebank. Idly, Ronnie Flex en Frenna. Ze blijven nog steeds populair met het nummer populair. 4 blijft dus ook 4. En Justin de Wild, Cheerio, blijft ook nog op het erepodium staan. 3 blijft 3. En zojuist gehoord, 2 blijft 2, Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Het is hem niet gelukt om die nummer 1 positie terug te pakken. Want daar staan inmiddels alweer voor de 4e week achtereenvolgens. Eigenlijk in totaal al 6 weken, want eerder dit jaar stonden ze ook alweer 2 weken op nummer 1. Toen moesten ze plaats maken voor onder andere Justin de Wild en Rutger van Barneveld. Maar nu laten ze die al ruim een maand achter zich. Ik heb het over Another samen met 54 Ultra. 21 weken staan zij ook alweer in de lijst. Nog net niet langs te noteren. Die staat 26 weken in de lijst. Een half jaar voor Robert van Hemert en Donnie. Maar Another en 54 Ultra, die hit die kennen we al helemaal uit ons hoofd. Maar toch blijven zij ook razend populair. Talk to You is ook deze week de...

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Le-

0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Lesser.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Volg Radio Aalsmeer ook via Facebook en Twitter. Hashtag Radio Aalsmeer.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en na 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijdt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Muzikale moppies met Esther Streefland en Rinus van Ittersom.
3: Hele goedenavond. Wij zijn er weer.
4: Het is weer zover.
3: Ja. Ja, wij mogen weer onze weekend af gaan sluiten hier met z'n tweeën. En dat vind ik altijd heel erg gezellig.
4: Nou, ik moet zeggen dat ik het ook wel erg leuk vind.
3: Nou, gelukkig maar. Ja. Dan blijven we het nog even volhouden.
4: Ja,
3: zo.
4: Dat heb je goed.
3: Ja, en wij gaan voor de 8e keer alweer aan de slag met het thema Rock Legends. Dus wij gaan weer 3 bijzondere bands in de geschiedenis van de band duiken. Kijken wat voor bijzonderheden er over ze te vertellen valt. En ze natuurlijk met 2 liedjes echt uitgebreid het podium geven in muzikale moppies. Normaal is het niet zo gebruikelijk hè, dat je 2 liedjes van 1 artiest binnen een uur hoort.
4: Nee.
3: Maar dat doen wij gewoon lekker wel.
4: We doen het gewoon in 10 minuten, kun je aanschelen.
3: Dat bedoel ik. En wij gaan beginnen met een van de allergrootste en die nog altijd bestaat in nagenoeg de bezetting zoals ze na het eerste jaar bestonden. Dit eerste jaar tel ik niet helemaal mee, want daar veranderde toch hier en daar nog wel wat in de bezetting. Maar vanaf jaar 2, zeg maar, hebben ze vrijwel een constante bezetting gehad wel. En die komen ook nog steeds met nieuwe muziek en doen nog steeds concerten. Ondanks dat ze allemaal ruimschoots, en dan bedoel ik echt wel heel ruim, sommigen al wel 20 jaar voorbij de pensioengerechtigde leeftijd zijn. En dan heb ik het natuurlijk over de Rolling Stones.
4: Ja.
3: Ja, en of je nou fan bent of niet, je kunt er niet omheen dat deze band toch wel echt aan elke mogelijke norm voldoet om een rocklegende te worden genoemd.
4: Nou, dat lijkt me wel.
3: Ja.
4: Ja, toch?
3: Ja, de uitdrukking sex, drugs en rock and roll, die is echt wel door hen uitgevonden en verbeterd, denk ik ook. Op zich.
4: Ja, dat denk ik ook wel.
3: Zoals ik al zei, de bezetting is wel nagenoeg hetzelfde gebleven sinds een jaar na de oprichting. Ik doe eigenlijk altijd in de Rock Legends een beetje de bezetting noemen. Eigenlijk noem ik dat meestal dan maar even de administratie. Op dit moment hebben ze geen vaste drummer die officieel lid is van de groep. Ze hebben er natuurlijk wel eentje die op concerten en albums meespeelt. Maar die is geen officieel lid van de groep. En dat heeft wel. Dat klinkt een beetje lullig. Want als je wel al een paar jaar misschien meedoet, dan denk je, ja, hoor ik er dan niet bij. Maar dat heeft met bepaalde rechten te maken voornamelijk.
4: Ik weet nog wel een band die dat altijd gedaan heeft. Wat dacht je van Genesis?
3: Ja. Nou, dan was het niet de drummer, maar
4: daar was de drummer, was ja. Chester Thompson.
3: Ja, maar goed.
4: Maar eigenlijk ook Phil Collins.
3: Dat bedoel ik. Dus daar zitten wel wat variaties in. En dat heeft vooral te maken met bepaalde rechten en plichten die je hebt als je officieel onderdeel bent van het bedrijf dat de band eigenlijk is. En dat is dus meer een juridische kwestie dan iets anders. Net zo goed, op die manier hebben ze op dit moment ook geen vaste bassist in hun line-up staan.
4: Oh.
3: De line-up op dit moment bestaat eigenlijk officieel alleen uit Keith Richards op gitaar, Ron Wood op gitaar en Mick Jagger op de zang. Dat wil natuurlijk niks zeggen, want ze hebben ook achtergrondzangeressen en ze hebben heus wel een bassist. Ze hebben nog iemand op de toetsen erbij en weet ik het. Maar officieel is dit de huidige bezetting. Van oorsprong is ten tijde van de oprichting zat Tony Chapman op de drums. Maar die werd vanaf 62 zijn ze opgericht. Vanaf 1963 is Charlie Watts erbij gekomen. En die heeft dat volgehouden tot 2021. En dat is helaas het moment dat hij overleed.
4: Ja.
3: Op de bas hadden ze oorspronkelijk Dick Taylor. Maar vanaf 1963, dus wederom na dat eerste jaar, kwam Bill Wyman erop tot 1993. Daar kom ik zo nog wel even op terug. En op de toetsen hadden ze oorspronkelijk Ian Stewart erbij zitten. Ook alleen in dat eerste jaar. En daarna Brian Jones op slaggitaar als vervanger voor de toetsen. En Brian Jones is helaas geen lang leven beschoren gebleken. Maar daar hebben we het in een andere uitzending al wel eens over gehad. Is wel een belangrijke naam om even te onthouden, want die is wel vrij vormend geweest in de algehele sound van de band eigenlijk. Goed, nou, dat waren de formaliteiten en de administratie. Zoals ik al zei, officieel werden ze opgericht in 1962. En as we speak is die dus 64 jaar oud. Ik laat het heel even bezinken. 64 jaar dat de band bestaat, hè?
4: Drie jaar jonger dan dat ik ben, ken aan. Wat zeg ik? Nee, dat is niet waar. 2 jaar jonger dan dat ik ben.
3: Dat bedoel ik.
4: Dat is toch ongelooflijk?
3: Zolang als jij leeft, praktisch gezien,
4: ja,
3: bestaat deze band.
4: Ja.
3: Even, ja, dan krijg je die 2 jaar cadeau van mij, hè? Ik bedoel, op dit aantal jaar maakt dat niet zo bar veel meer uit. Maar
4: nee.
3: Dat is echt een onvoorstelbaar lange tijd. Mick Jagger en Keith Richards die hadden wel al bij elkaar op de basisschool gezeten, maar verloren elkaar daarna uit het oog. En jaren later, toen waren ze een jaar of 18, liepen ze elkaar toevallig tegen het lijf op een treinstation. En Keith Richards die zag Mick Jagger lopen met een paar LP's onder zijn arm. Die sprak hem daarover aan en de rest, nou ja, as they say, is history.
4: Ja.
3: Want dat was echt duidelijk het ultieme moment waarop de band gevormd werd. Als die ontmoeting niet was geweest, hadden we geen Rolling Stones gehad.
4: Nee.
3: Die twee gingen samen een beetje muziek maken. Zij haalden Dick Taylor op de bas erbij en Brian Jones op gitaar en toetsen. Ze heette toen nog niet Rolling Stones, maar noemde zich Little Boy Blue and the Blue Boys. Nou, dat krijg je bek ook geen 10 keer uit.
4: Little Boy Blue and the Blue Boys?
3: Ja, nou doe het nog maar even 10 keer achter elkaar. Nee, je bek overbreken. Nadat Dick Taylor de band verliet en Bill Wyman hem verving, kregen ze Charlie Watts op de drums erbij. En toen kregen ze ineens een platencontract aangeboden en gingen ze toeren.
4: Jo.
3: Ja, het kan snel lopen ineens, hè, bij de juiste bezetting.
4: Ja, precies.
3: Toen ze op een gegeven moment hadden ze een last-minute invalbeurt bij de BBC. En Brian Jones noemde de groep The Rolling Stones naar een plaatje van Muddy Waters. Wat overigens een van de platen is die Mick Jagger destijds onder zijn arm had gevonden op dat treinstation. En die naam is eigenlijk gewoon blijven plakken. Zo simpel is het gewoon. Wij gaan hun eerste liedje draaien. Dan zijn we zo meteen weer eventjes terug met nog veel meer informatie en leuke weetjes. En het eerste liedje dat wij gaan draaien is uit 1997. Een relatief recent nummer. Maar binnen 64 jaar repertoire is het gewoon heel moeilijk om te kiezen.
4: Ja, dat is bijna niet te doen.
3: Maar deze hoor ik niet zo bar vaak meer op de radio. En ik dacht, ik vind het wel weer eens tijd. Dus we gaan hem doen. Uit 1997 is dit Anybody Seen My Baby?

0: grappig, hè, want dit verwacht je niet. Ik vind dit geen Stones nummer.
1: Ja, maar. En ik zeg net inderdaad, tijdens het liedje Zo heb ik de Stones eigenlijk leren kennen. Ja. Want dit was in 97, dus was ik een jaar of 12. En ging ik een beetje mijn eigen radio luisteren en een beetje beginnen wat smaak te ontwikkelen op muziekgebied. En ja, dit is eigenlijk een beetje hoe de Stones bij mij als eerste, ja, hun fingerprint achterlieten.
0: Ja, bij mij zijn ze nooit echt helemaal erg binnengekomen.
1: Nee, dat weet ik. Maar zo af en toe weet ik je toch te verrassen met een liedje waarvan je dan weer denkt, hey, die vind ik eigenlijk toch wel oké.
0: Ja, dit vind ik dan wel weer grappig. Ja. Dit is, maar dat heb eigenlijk, ja, zoals ik het hoor, niks met Stones te maken. Maar oké.
1: Ja, maar de Stones hebben zichzelf over de jaren ook wel geregeld opnieuw uitgevonden.
0: Jazeker,
1: qua stijl en
0: jazeker,
1: qua liedjes jazeker, die ze jazeker. Deden. En, ja. Dus daar, ja, dat kan ook haast niet anders, hè. Kijk, we zijn natuurlijk nog. Er zijn natuurlijk nog sowieso heel veel meer dingen over ze te vertellen. Kijk, als je 65 jaar bestaat, kun je er in principe een hele uitzending mee vullen. En misschien wel 2 of 3. Maar dat gaan we niet doen. Want dat is gewoon niet het principe van dit thema.
0: Nee.
1: Dus, maar het zou wel kunnen. En dat betekent dat je dus ook qua stijl alle kanten uit kunt binnen het repertoire van de Stones. Want dat is gewoon echt wel heel breed.
0: Ja, niet alleen het repertoire van de Stones. Want buiten de Stones hebben de leden van de Stones
1: ook nog wel eens wat solo dingetjes gedaan en wat duetjes met andere mensen.
0: Ja, precies.
1: Ja, precies. Goed, we gaan nog eventjes terug naar de historie van de band. Er werd op een gegeven moment door een eigenaar van een bepaalde club gezegd, joh, ik ga jullie boeken als mijn vaste huisband. Die ging ook onofficieel een beetje hun manager spelen, zeg maar. En een aantal andere muzikanten die daar ook vaak optraden, richtten na verloop van tijd een bedrijfje op dat zich uiteindelijk zou gaan bezighouden met het imago en de promotie van de Stones. Toen werd besloten dat de band een ruiger imago moest krijgen dan dat van land- en tijdgenoten de Beatles.
0: Oké. Okay.
1: Ik denk dat dat een slimme keus geweest is. Dat betekent echter wel dat die manager, de toetsenist, ik noemde hem net al eventjes, Ian Stewart, die werd gedegradeerd tot roadie.
0: Dat is wel heel.
1: Ja, is wel een beetje lullig. Aan de andere kant, Ian had ook op kunnen stappen, maar die bleef toch trouw aan de groep. Ging als roadmanager mee en trad in de praktijk alsnog vrijwel elk concert met de band op. Dus hetgene wat hem eraan trok, dus het live optreden en zo, dat bleef hij eigenlijk gewoon doen. Alleen, ja, hij ging uit de officiële line-up. Die vond hij blijkbaar te braaf of zo. Of ja, die jongen was ook pas 25 toen, dus ik weet het niet, maar het kan. Dat gezegd hebbende, de band zelf heeft hem altijd wel echt in ere gehouden en heeft hem al met de rest samen genoemd worden toen ze werden opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En ook Keith Richards noemt hem in zijn biografie duidelijk als een essentieel onderdeel van de band. Dus het is niet zo dat hij helemaal buiten de boot viel, alleen ja, die manager, hè, die vond dat.
0: Ja.
1: Die vond dat dat op een bepaalde manier moest gaan. Nou,
0: het
1: ja,
0: is te hopen dat die jongen een beetje meedoet in de royalties.
1: Dat, ja, dat zal ik niet achter kunnen komen, vermoed ik. In 1975, toen bestonden ze dus een kleine 10 jaar. En verving Ron Wood Mick Taylor op de slaggitaar. Mick Taylor die was namelijk erg teleurgesteld toen een tournee werd uitgesteld tot nader order. En dat was onder andere vanwege de heroïneverslaving van Keith Richards en een heel aantal anderen binnen dat hele tourensemble. Want het was niet alleen de band, maar ook alle crew die eromheen zaten. Ja, het was toch een modedingetje wat in die tijd erg hard om zich heen greep binnen het artiestenschap. En toen werd er vergaderd en werd er besloten van, nou, we gaan die tournee uitstellen. Want er moeten eerst eventjes een paar naar de afkeerkliniek.
0: Hoeveel keer zal die daar gezeten hebben, Keith Richards?
1: Nou, uiteindelijk is die volgens mij in 1985 of 88 wel definitief ontnuchterd. Dus het lijkt uiteindelijk wel te zijn gelukt, maar toen nog niet helemaal in ieder geval. Die Mick Taylor die had zoiets van, ja, maar ik heb een jaar uit zitten kijken naar deze tournee. En nou vertel je me zomaar dat die tot nader order, dus voor onbepaalde tijd, wordt uitgesteld.
0: Ja.
1: En die is die vergadering uitgelopen en nooit meer teruggekomen. Die was gewoon echt teleurgesteld. En dat snap ik eigenlijk wel een beetje. Als je al een jaar uit zit te kijken naar iets waar je heel erg veel zin in hebt, dan ja.
0: En dat gaat dan ineens niet door. Ja, dan wordt het een.
1: Kan ik me daar iets bij indenken?
0: Ja.
1: Ja. Maar goed, Ron Wood, die kwam erbij. En terwijl het volgende album, Black and Blue, werd opgenomen in München en in onze Rotterdamse Doelen, deden verschillende gitaristen auditie. Uiteindelijk werd daar dus Ron Wood uitgekozen. Voornamelijk omdat hij ook een Brit was. En de andere twee serieuze gegadigden waren Amerikaans. Dus dat maakte het repeteren en opnemen en zo gewoon niet handig als de rest allemaal wel in Engeland woont. Sowieso heeft deze groep een hele goede band met Nederland. Hè. Ze komen hier al decennia lang heel graag voor concerten. En Ron Wood, die is zelfs collega radiomaker geweest bij Arrow Classic Rock. Die had daar zijn eigen programma.
0: Oh.
1: Die zender bestaat inmiddels alleen nog maar via internet en DAB+. En het programma van Ron Wood bestaat daar niet meer. Hij zet dat programma volgens mij inmiddels nog wel voort op een Britse zender die dan Absolutely Classic Rock heet. Of Absolute Classic Rock. Helemaal precies kon ik daar de details niet van vinden. Dus wellicht is dat een beetje een gevalletje van als die beschikbaar is, dan doet hij het. En anders dan...
0: Doet hij het niet.
1: Ja, plannen we iets anders in op dat tijd. Bill Wyman, de bassist, die besloot eind 91 ook te vertrekken bij de band. Hij was gewoon zat. Dat vertrek werd echter wel heel lang geheim gehouden. Namelijk officieel te boeken op januari 93. Dus een goede anderhalf jaar later kwam pas naar buiten toe dat hij ging stoppen. Hij zat op dat moment 30 jaar bij de band. En dat is... toch ook niet niks kan ik je zeggen.
0: Niet zeggen dat,
1: dan heb je er ook wel genoeg aan gedaan, denk
0: ja,
1: ik.
0: Dat denk ik ook wel. Dan ben je het onderhand wel een keer te zat, ja.
1: Nou, dat kan ik me gewoon wel voorstellen. Ik snap eerlijk gezegd ook niet hoe Mick Jagger en Keith Richards het nog volhouden. Maar goed, ja.
0: Nou, dat ze überhaupt al zo oud geworden zijn.
1: Ja, dat is al redelijk wonder te noemen, ja. Nou goed, Bill Wyman, hij werd natuurlijk wel vervangen op de bas hè, door Daryl Jones. Maar zoals ik al zei, die wordt ook officieel niet erkend als lid van de Stones. Die naam is bij weinig mensen ook bekend als zijnde de vaste nieuwe bassist sinds 1993 van ja, de Stones.
0: Is inmiddels ook al bijna 30 jaar.
1: Ja, maar nou, ruim eigenlijk
0: ja,
1: al.
0: Ja, ruim 30 jaar zit ik net erin. Ja, inderdaad.
1: Is op zich natuurlijk, klinkt ergens wel lullig hè, dat je wel het werk doet, maar geen erkenning krijgt. Maar dat kan bijvoorbeeld zijn eigen keus zijn om wel uitvoerend medewerker te zijn, maar niet die extreme roem te hebben die de drie andere hoofdleden wel hebben. Ron Wood en Keith Richards en Mick Jagger, die hebben natuurlijk alle drie, die kunnen niet meer over straat. Nergens niet.
0: Nee.
1: Daryl Jones, nou, ik zou hem straal voorbij lopen. Want ik heb geen flauw idee wie die beste kerel is. Dus dat kan een eigen keuze zijn. Dat kan een keuze zijn van de drie hoofdleden die er nog overgebleven zijn. Om dat zo te houden. Ik weet niet wat daar de motivatie van is. Maar er kunnen verschillende legitieme redenen voor genoemd worden. In 2022 bestond de band officieel 60 jaar. En ze zouden dit gaan vieren met een concert in de Johan Cruijff Arena. Hier in ons eigen Amsterdam. Dat gebeurde ook wel, maar wel 3 weken later dan eigenlijk gepland. Want meneer Mick Jagger testte een paar uur voor aanvang van de show positief op corona.
0: Ja, ja, dan houdt het even op.
1: Ja, maar daar was natuurlijk nog wel even een hoop gedoe over. Hè? Want het is natuurlijk echt wel heel lullig. En ik ben ook van mening dat hij betere voorzorgsmaatregelen had moeten nemen. Je hebt wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Hè? Ja. Als je die arena, het is niet alleen al die mensen die natuurlijk... ten eerste al grotendeels in Amsterdam waren aangekomen ondertussen. Ze waren niet meer onderweg vanuit Maastricht of weet ik waar. De meeste waren al wel in de stad. Hebben allemaal dat kaartje. De hele show staat opgebouwd met alle techniek en alle personeel wat daarbij komt kijken. Dus het kost ook niet zuinig wat, denk ik.
0: Nee, dat gaat wel een paar miljoen over.
1: Nou goed, daar zullen ze zich ongetwijfeld niet zo'n zorgen over hoeven maken. Maar toch is het wel een beetje lullig. Maar goed, weet je, vooral die bejaarden gingen natuurlijk niet zo goed op corona. Dus ja, Mick Jagger was toen ook al 79, hè? Laten we even wel wezen. Dus die zat wel degelijk in de grootste risicogroep met betrekking tot de effecten van corona.
0: Absoluut.
1: Dus het is wellicht toch verstandig geweest om het zekere voor het onzekere te nemen. Wij gaan afsluiten in het hoofdstukje Rolling Stones. En dat gaan we doen met een liedje uit 1968. Dus uit echt wel de beginjaren kunnen we stellen. En dat nummer heet Sympathy for the Devil.

0: Zo, zijn we allemaal weer wakker?
1: Hé.
0: Ja, die gitaren die zorgen daar wel voor, hè?
1: Ja, echt wel.
0: Goed, dat was het hoofdstuk Rolling Stones. En wij gaan door met onze tweede legende van vandaag. En dat is een band die ik eigenlijk pas vrij kort geleden naar dit thema heb verhuisd. Want tijdens de voorbereidingen voor de uitzending Dierenmanieren van 2 weken geleden kwam ik er namelijk achter dat deze band een behoorlijk interessant verhaal is om te vertellen.
1: Oh.
0: Maar we hadden in die uitzending te weinig tijd voor hun liedje en het verhaal van de groep al helemaal niet. Dus om hen de juiste eer te bewijzen heb ik ze gewoon weer gepromoveerd naar Rock Legends. En dat verdienen ze ook. En dan heb ik het over de band Lynyrd Skynyrd. En dat spreek je zo uit. En ik moet daar elke keer over nadenken, want ik deed altijd zoals iedereen Lynyrd Skynyrd.
1: Ja.
0: Maar het is dus Lynyrd Skynyrd.
1: Maar waarom schrijf ik nou Lynyrd Skynyrd?
0: Daar kom ik zo op terug.
1: Oh.
0: Ik ga eerst eventjes ook voor hun de administratie doen. Namelijk de bezetting en eventuele belangrijke ex-leden. Nou, je kan het in principe bijna allemaal wel weer vergeten. Maar ten tijde van de oprichting bestond de band uit Bob Burns op de drums. Op de bas Larry Jönström. Op gitaar Gary Rossington. Op de andere gitaar Alan Collins. En op zang Ronnie Van Zandt. En ja, dat is een Nederlandse naam. Dus eigenlijk is het Ronnie van Zandt. Maar we spreken het toch maar op zijn Amerikaans uit. Zijn vader was al de tweede generatie. Dus dat is inmiddels helemaal zo ingesleten. Deze band heeft een pauze van 10 jaar gehad. En waarom kom ik zo meteen ook op. Inmiddels doen ze het wel weer. Maar is de bezetting gewoon een beetje een rommeltje geworden. De enige consistentie daarin is eigenlijk het feit dat de zang nog steeds in handen is van een Van Zandt. Namelijk het jongere broertje van Ronnie. En die heet Johnny.
1: En
0: jawel.
1: Ik maar denken dat je een typfout gemaakt hebt.
0: Nee.
1: Maar nee.
0: Zo heten ze echt. Verder is er op dit moment op de toetsen Peter Keys. Op gitaar Ricky Medlock. Op de andere gitaar Damon Johnson. Pas sinds 2023 uit mijn hoofd. Op de andere gitaar, ja ze hebben er 3 op dit moment, hebben ze Mark Mateka. Op de bas Robbie Harrington. Ook pas sinds 1 of 2 jaar. Dus die is nog helemaal nieuw. En op de drums Michael Cartellone. Ook het vermelden waard. Vooral die baspositie blijkt een sterk wisselende rol binnen de groep. Ze hebben er sinds de oprichting in 1964, ja, dat is ook al een hele tijd geleden, in totaal 8 versleten. En oh. Ik maar denken dat die bassisten zo'n stabiele factor in de band zijn. Nou, binnen gemiddelde bandjes die ik ken wel. Ik weet ook uitzonderingen op die regel. Dat is waar. Goed. De toetsenist, die functie van toetsenist kwam er sinds 1973 bij. Zou een permanent onderdeel gaan worden. Qua oprichting werd het dus opgericht door jeugdvrienden. Die waren allemaal op dat moment zo tussen de 12 en de 16 jaar oud. En hoewel de band toen nog niet hun uiteindelijke naam had, tellen we die jaren toch maar wel mee. Want ze hebben heel veel verschillende namen gehad in die eerste paar jaar. En uiteindelijk werd de officiële naam in 1970 vastgesteld op Lynyrd Skynyrd. Nou, ik zou nog even vertellen hoe die naam zo kwam. Waarom besloten ze nou om het op deze manier te schrijven? Dat is waarschijnlijk om een eventuele laster rechtszaak te voorkomen. Want het is een verbastering van de naam van een gymleraar die de schooljongens ooit hadden gehad. Al deze heren hadden namelijk in hun middelbare schooltijd langer haar dan gemiddeld. En deze specifieke gymleraar gaf jongens met lang haar vaak extra straf.
1: Oh.
0: Die beste man heette Lynyrd Skynyrd. Oftewel op zijn Engels uitgesproken Lynyrd Skynyrd. En dat hebben ze dus verbasterd naar Lynyrd Skynyrd. En het is waarschijnlijk niet alleen bij ons dat dat een probleem is qua uitspraak. Want hun debuutalbum is letterlijk getiteld Pronounced Lynyrd Skynyrd. Waarbij fonetisch wordt uitgeschreven hoe de band heet. Ja, ik heb het hier op een papiertje staan. Dat is makkelijk, maar dat zien jullie thuis natuurlijk niet. Zoek dat maar eens op. Het eerste album van de band heet gewoon hoe je het uitspreekt.
1: Oké. Okay.
0: Inclusief het woord uitgesproken als. Vind ik grappig. Van dat eerste album gaan we zo ook hun eerste liedje draaien. Maar ook over dat liedje wil ik graag wel even iets vertellen. Want dat is wel het vermelden waard. Jij bent vast wel eens bij een optreden van een band geweest of een concert. En dat je dan iemand in het publiek op een gegeven moment keihard spelen. Of voor de creatievelingen Slayer hoorde roepen. Toch?
1: Ja.
0: Nou. Dat gebeurt vrij geregeld. Wat ook af en toe gebeurt, en dat is in Nederland wat minder dan in Amerika, is dat er dan Freebird wordt geroepen. Dat is bij voorkeur op een moment dat het tijdens een optreden even iets langer duurt dan gebruikelijk voordat de band weer verder speelt. Eigenlijk gewoon om ze met een geintje op te jutten. Dat komt uit twee dingen die samenkwamen. Op een live album van de band vraagt frontman Ronnie op een zeker ogenblik wat het publiek zou willen horen. Die brullen massaal Freebird. En vervolgens zet de band een ruim 14 minuten durende versie van dat nummer in. Daarnaast was er een radio DJ eind jaren 80 die opriep om dit massaal te gaan doen, maar dan op een ironische manier. Dus bijvoorbeeld bij concerten en optredens van bandjes die een heel ander genre muziek maakten of zo. Het is een beetje een eigen leven gaan leiden. Dus nu gebeurt het bij instrumentenwissels of als de instrumenten moeten worden gestemd om die muzikanten een beetje op te jutten. Het is altijd goed bedoeld. Het is altijd een onschuldig geintje. Het wordt heel af en toe ook wel eens gedaan bij bijvoorbeeld klassieke concerten. En dan is het puur omdat het in die setting gewoon een heel raar verzoeknummer is om te roepen. Maar wel heel grappig. Een van de bekendste keren dat dit werd geroepen en werd vastgelegd was tijdens het beroemde MTV Unplugged concert van Nirvana. Kurt Cobain die voelde zich duidelijk gevleid dat dit tijdens een optreden van zijn band ook een keer gebeurde. En als geintje terug naar degene die dat riep, speelde Nirvana vervolgens niet Freebird, maar wel een paar maten van Sweet Home Alabama, die andere grote hit van ze. Vond ik een heel mooi moment. En ik vind dit nummer dus ook wel echt ongelooflijk mooi. Al is de strekking van het verhaal wel een beetje flauw, hè? Het komt er eigenlijk op neer. Het ligt niet aan jou, het ligt aan mij. Ik ben een vrije vogel, die moet je niet willen kooien. Nou, dat vind ik een beetje slappe hap. Maar goed, het is wel een heel mooi liedje. En we gaan hem draaien. Zometeen komen we nog eventjes terug met wat meer informatie over deze zeer bijzondere band met een, nou, we kunnen zeggen, ijzingwekkende levensloop. Freebird dan nu, uit 1973.

0: Wat een plaat, hè?
1: Zo
0: dan. Jeetje. En ik zei het al voor Freebird en ik ga er nog heel even op door, want dit wat ik nu ga vertellen heeft ook te maken met het liedje. Deze band heeft een ijzingwekkend verhaal. Zij charteren in 1977 een vliegtuig om ze van South Carolina naar Louisiana te brengen. Dat is een afstand van iets meer dan 1000 kilometer, dus een vliegtuig is dan wel fijn. Dat blijkt echter te weinig brandstof te hebben en crasht uiteindelijk niet super ver van de eindbestemming in de buurt van Gillsburg, Mississippi. Nou, dat op zich is al heftig genoeg. 20 van de mensen aan boord overleven het. Frontman Ronnie Van Zandt. Gitarist Steven Gaines en achtergrondzangeres zijn zus Cassie Gaines zijn onder de 6 doden. Dus maar liefst 3 van de bandleden vertellen het helaas niet meer na. De rest is ernstig gewond. De piloten ontdekten wel dat ze brandstoftekort hadden, wilden eerst uitwijken naar een ander vliegveld, maar kwamen al snel tot de ontdekking, ja, dat gaan we niet halen. Ze probeerden dus een noodlanding uit te voeren in een open veld, maar uiteindelijk crashten ze bijna 300 meter verderop tegen een flinke boom, nadat ze al zo'n 100 meter over de boomtoppen hadden geschuurd met het vliegtuig. Nou, dat moet toch een hele heftige ervaring zijn geweest. Ja, ik zei het al tijdens het nummer, ik heb hier nog steeds de koude rillingen van en ik zie het jou nu ook doen. Een paar van de inzittenden wisten een boerderij in de buurt te bereiken. De boer dacht dat ze ontsnapte gevangenen waren. En die vuurde een waarschuwingsschot in de lucht af.

0: muzikanten van de band Lynyrd Skynyrd Twin. Maar ze waren wel ernstig nalatig geweest in het controleren van de brandstof.
1: Ja, dat dan wel.
0: Daar schijnt ook met bepaalde onderdelen te maken te hebben. Maar goed, dat is heel technisch. Is verder niet interessant. Het zou hoe dan ook wel evengoed de laatste vlucht zijn geweest die de band met dit vliegtuig zou doen. Want ze hadden net besloten, letterlijk een avond ervoor, dat ze wel aan een upgrade toe waren nu ze tot de grootte der aarde behoorden als rockband. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Door deze crash hield de band eigenlijk heel abrupt op te bestaan. Wat er overbleef heeft alleen nog in 1979 een enkele instrumentale versie van Freebird uitgevoerd bij een concert voor vrijwilligers. En tot 1987, toen het broertje van Ronnie Van Zandt, Johnny, de band weer bij elkaar bracht, zou er stilte heersen op het front Lynyrd Skynyrd. Een deel van de band vormde een andere groep in die 10 jaar. Hebben intussen tijd de instrumentale versie van Freebird steeds als toegift gedaan bij hun optreden als eerbetoon aan Ronnie. Goed, wij gaan het indrukwekkende hoofdstuk Lynyrd Skynyrd afsluiten met die andere grote hit van ze. Ik noemde hem net ook al eventjes en dat is natuurlijk Sweet Home Alabama.
2: 1, 2, 3...

0: het is vervelend, maar we gaan ze een klein beetje afkorten. Want dit nummer is wel heel erg bekend, dus die kunnen jullie allemaal zelf wel afzingen verder. En we hebben nog twee liedjes te draaien van een andere legende. Dat zou niet eerlijk wezen als we daar geen tijd genoeg voor hadden.
1: Nee,
0: we gaan
1: niet
0: naar de jongste band van vandaag in de Rock Legends.
1: Okay.
0: En die werd opgericht in 1990. Laat het even tot je doordringen, want 1990...

0: 90 is inmiddels ook al 36 jaar geleden. En dan heb ik het over Pearl Jam. En dat is toch wel de belichaming van de dan nieuw opkomende stroming grunge. En deze groep werd opgericht door frontman, gitarist Eddie Vedder, bassist Jeff Ament, drummer Matt Cameron en gitaristen Stone Gossard en Mike McCready. Daar kom ik zo nog wel even op terug, want helemaal eerlijk is dat niet. Eddie Vedder en de drummer kwamen er later bij, maar daar kom ik zo wel bij. 12 jaar na de oprichting wordt ook toetsenist Kenneth Gasper toegevoegd aan de vaste line-up. Ik zei het al, samen met Nirvana en Soundgarden en bijvoorbeeld Alice in Chains waren zij echt wel het gezicht van de grunge. Maar na verloop van tijd konden zij eigenlijk ook steeds meer onder het kopje classic rock worden gezet. En in Amerika zijn zij de best verkopende rockband die na 1990 is opgericht. Nou, is toch het vermelden waard. Hun debuutalbum, Ten, bevat legendarische nummers en is tot op heden hun best verkochte album. Waarom precies is me niet helemaal duidelijk, maar zoals met meer grunge bands ging ook Pearl Jam zich verzetten tegen de roem die hun enorm succesvolle debuutalbum met zich meebracht. Op een of andere manier konden die grunge groepjes daar gewoon niet zo goed mee dealen dat ze ineens gewoon bekend werden en beroemd en zo. Zo hebben ze bijvoorbeeld jarenlang geweigerd om muziekvideo's te maken als protest tegen MTV. Ze gingen een daadwerkelijke rechtszaak aan met Ticketmaster. En daar hadden ze wel een beetje een punt. Want Ticketmaster had nogal een monopoliepositie met betrekking tot de kaartverkoop. En dat wilden ze aan banden leggen, zodat kaartjes betaalbaar zouden blijven voor jongelui. Helaas werd het niet gehonoreerd en bleef Ticketmaster de touwtjes in handen houden daarop. Dat is heel vervelend.
1: Dat is nog steeds zo.
0: Dat is nog steeds zo. Er zijn wel wat andere concurrenten bijgekomen, maar toch. Ook gingen ze meer experimenteren met hun muziek. En dat is natuurlijk op een gegeven moment ook wel begrijpelijk. Als je ontwikkelt als artiest, verandert er hier en daar wel eens wat in de stijl waarin je zit. Maar ja, de fans van hun oorspronkelijke muziek hadden ze daarmee wel tegen de haren ingestreken. En ja, die hadden al niet zo heel veel nodig om zich kwaad te maken. Dus dat was niet moeilijk om die kwaad te krijgen. Goed. Tijd voor het eerste liedje van deze band. En dat is een persoonlijke favoriet van mij. Die ik heel veel gedraaid heb in de periode dat mijn oma helaas op sterven lag. In 2011. Omdat hij zo ontzettend raak was met vooral het zinnetje Meet You on the Other Side. Het is een nummer uit 2009 en het heet Just Breathe.

0: is het toch mooi. Het is zo prachtig dit.
1: Ik zat gewoon even niet op te
0: letten. Nee, je was helemaal weg aan het dromen. Ja, ik zag het. goed, we gaan nog even wat andere belangrijke momenten uit het bestaan van de band noemen. Ik zei al, het werd opgericht door alle leden behalve de drummer en Eddie. Want Eddie kwam erbij nadat een vriend van hem was gevraagd om drummer te worden en er een zanger bij te zoeken. Die had een demotapeje gekregen. Nou, die drummer die dacht, ja, ik ben net met een ander bandje begonnen. Was de vorige drummer van Red Hot Chili Peppers. Niet de minste trouwens. Maar die had net een ander bandje en die wilde daar eigenlijk gewoon volledig voor gaan. Nou. Dat is natuurlijk ook wel begrijpelijk. Hij heeft dat bandje laten horen aan Eddie. En die heeft op dat moment had hij al als artiestennaam de achternaam van zijn moeder gegeven. Maar heette eigenlijk Edward Louis Severson III. Onthoud dat maar eventjes, daar kom ik zo op terug. Eddie die vond dat demotapeje wel wat. Die schreef voor 3 van de nummers die erop stonden teksten. Waaronder het liedje dat we zo meteen gaan draaien. En hij stuurde dat per post terug naar de groep. Want hij was op dat moment in San Diego en de rest in Seattle. Die waren erg onder de indruk. Zij belden hem op met de vraag om zo snel mogelijk naar Seattle te komen. Een drummer werd ook gevonden en op dat moment was de band compleet. Die drummer bleef niet zo lang. Dat zou een terugkerende vacature worden binnen de band. Net zoals de bassist overigens bij een andere band die we vandaag hadden. In totaal hebben ze 5 drummers gehad. Waaronder hun huidige drummer Matt Cameron sinds 1998. Dus uiteindelijk toch al wel een tijdje een vaste drummer inmiddels. In 92 was er nog een kortstondige ruzie tussen Pearl Jam en Nirvana. Een van de andere grote bands uit die tijd. Omdat Kurt Cobain vond dat Pearl Jam eigenlijk helemaal niet zo origineel was. Maar door platenmaatschappijen berekenend vanaf een bureau bij elkaar was gezet. Wat helemaal niet het geval was. Maar dat had hij wel gezegd. Dus ja, dan gaat dat even tegen elkaar. En dat zorgde soms best wel voor hoogoplopende relletjes tussen de aanhangers van beide groepen. Zelfs nog lang nadat Eddie Vedder en Kurt Cobain al lang weer vrede hadden gesloten. Dat gebeurde vrij vlot namelijk. En ze hebben op een gegeven moment stels dan slow dansen bij een concert van Eric Clapton en zo. Dus op zich, die twee waren al lang weer vriendjes. Het optreden dat Pearl Jam in 1992 verzorgde op Pinkpop in ons eigen Landgraaf zou natuurlijk ook legendarisch worden. Want de beelden daarvan komen minstens 1 keer per jaar weer terug. Onder andere omdat dus Eddie Vedder tijdens dat concert van een 6 meter hoge camerakraan besloot te gaan stage diven. Wat een mafkees. Maar echt, hoe haal je het in je hoofd? Eddie Vedder vormde trouwens ook de voornaamste inspiratiebron voor de laatste reïncarnatie van de muziekfilm A Star Is Born met Lady Gaga. En Bradley Cooper heeft zijn karakter heel erg op Eddie laten lijken in zowel de looks als de manier van bewegen. Een beetje de manier van doen. Hij heeft daarvoor 4 dagen met de zanger doorgebracht. Nou, dat moet heel gezellig zijn geweest. Het is inmiddels bijna tijd voor ons laatste liedje. Wij gaan daar nog een klein stukje over vertellen. Maar eerst ga ik even zeggen wat we volgende week gaan doen. Want dan hebben we voor de 2e keer de 4-jaargetijden. Jawel. Hey. We gaan naar het laatste liedje. Eddie heette dus eigenlijk Severson van achteren. Maar zijn ouders scheiden nog voordat hij 1 jaar was. En hij is opgegroeid met een zeker meneer Mueller. Waarvan hij tot zijn 16e zou geloven dat het zijn eigen vader was. Maar toen zijn moeder ook van deze meneer ging scheiden, hoorde hij dat meneer Mueller dus zijn stiefvader was. Zijn echte vader had hij in zijn kindertijd al wel eens ontmoet. Maar dan als vriend van de familie. En die bleek al te zijn overleden aan MS tegen de tijd dat hij de waarheid leerde. Pittige ontdekking zou uiteindelijk de voornaamste inspiratie vormen voor de grootste hit die Pearl Jam had. En het nummer waarmee we afsluiten, Alive. Je hoort hem al in de achtergrond. Voor nu allemaal heel hartelijk welterusten en heel graag tot volgende week.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog, maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag en dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.
3: Radio Aalsmeer. You know, you make me feel so good inside.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.